0: of America.
1: You too, Zoo Station Radio.
2: Hallo? Ik wil met mijn baby spreken. Hallo?